Twace Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: van die Bullshits. Baie dankie Mitch, dat jy ook dit saam met ons deel. Goeiemiddag Paula, ek sal hier jou alle eer aan Abba Vader wat sy guns so afdrup van jou. Mag die Here jou vat, amen, van oorwinning tot oorwinning, van krag tot krag, be blessed. Deze die van Herbert Stijl, amen. Amen, dankie Here. Die burgemeester van Volmond, hartelijk goeiemiddag Katrina.
1: Middag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die naakies. Almal moet een baie mooi en geseende dagie hê. Mr. Paul moet ook een mooie dagie daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond. Mooi dag. Baie, baie dankie, Mr. Paul, vir al die lekker vermaak op Eden FM. Mr. Paul, ek geniet jou elke middag. Dankie. And I will sing of the goodness of God.
0: Amen. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
2: Nee, wat Paul, ek vergeet die draaibuisje nie. En het is mooi hoor, ek moet sê het mooi. En dankie vir jou, dat jy ons die kiekspoort doen. Want ons kan ook alles wat jy in de week, kan ons ook met jou sê, nou aan ons kant doen.
0: Amen.
2: Baie mooi dagje, Paul. En ek heb een brief, maar bijna as het zo mooi dat jy is.
0: Baie dankie.
2: Kom van mijn kerk doen.
0: Dankie, baie dankie. Mooi blij.

Oh, what a lovely moment. It is Joy taking us to the year 1980. Ja, 1980. Waar was je op geweest? Waar was ik? Sabie, jong. Sjoe. Is hij meer vandaag zo hops? Nee. Dat is oom hops. Oh, is dit genade die hand van die jereid.

Driving through Caymans, where they channelize the lanes, it is very, very narrow. And then to end of this report, we have bumper-to-bumper situations in Louis Fourie from Schoeman Street to Langeberg Mall. In an FM, that was your traffic report. Now the Hops is celebrating 3 years here on the airwaves of Eden FM. And when it comes to the traffic report, as daar man is wat vandag een af deurslaggewend was, dan is het onze eie Mr. Mario. En hy het my so groot gemaakt, dat ek nou al self die traffic report kan doen. Baie, baie dankie Mr. Mario. Jy is een uitstekende leermeester en mentor. Baie, baie, baie dankie. Groot waardering vir jou, my broer. Mooi loop. Groete en liefde.

0: Lekker vibes, samen met Winnie Komalo hier op jou Drivetime Show. Bring ons bij 4:15, hartelijk goeiemiddag hier in FM. Want nou, ek is hier tot in die half 6, want dan skakel ons oor na MJ met Rien en Nerd. Dit is hoe het Dinsdag smaak.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Gou vinnige daai maak daar aan 'n prachtige Mosselbaai en ons praat daar saam met meneer en mevrou Cameron. Hulle is ingehak en ingeskakel.
2: Hartelike goeie middag, Paula, opskrik.
0: Middag sê.
2: Ingehak en ingeskakel, waar brand het. Wow, dis 'n pragtige dag. Cool dag hier in Mosselbaai, nou net van die werk afgekom. Al ons Eden FM maatjies is hartelik gegroet. Vanmiddag nie baie, baie geluksie aan Jason Stanley. Beste verjaardag vandag, Choppa geniet hierdie pragtige, pragtige dag. Baie dankie, Jason, vir jou opofferings. Baie liefde van die Cameron gesin. Jy het 'n pragtige Mosselbaai, Paula, op. En die Lena, Ramona, jy is sommer hartelik gegroet. Aan die pragtige sonskyn val uit.
0: Baie dankie, meneer en mevrou Cameron. Goeiemiddag Paul, welkom in my huis. Gelukwense gaan aan Dirk Filies met die herdenking van sy geboortedag. Alle seën op die lewe. Ek hoop die kinders bederf oom. Al my liefde. Dit kom van Miriam Esau, al die pad van 'n Slangrivier. Hier in FM, goeiedag.
3: Goeiemiddag, meneer Paul.
0: Goeiemiddag, Anna.
3: Ja, ek was baie gelukkig voor Jason. 70 jaar, ik was nog 40 jaar iets waar. Wij zijn die vriendschap. Anna waren weer anders. Die pop om wat ik doe. Wat groeien waren weer. Hier is al om 10 voor alles wat ik doe. Die schaal is voor ons granio. Ik vind dat ik niet zo'n goede mensen dat je dat ik het nooit doe niet. Maar bij je dank je voor jullie woord. En wat groeien waren weer een mooi aanvinder.
0: Waar zijn? Bij je dank je. Groeten en liefde. Ons waardeer.
3: Bij je dank je meneer.
0: Daar zijn. Bye bye Anna. Wat een goeiemiddag.
4: Hallo, Paula Maas.
0: Middag sê.
4: Kijk jy, allerlei eigenskappen wat jy gegeet van een driejarige.
0: Dat is
4: pas bij jou, want jy is ons nou 3 jaar bij die uitzender.
0: Yes.
4: Kofton Boysen uit Zorg.
0: Daar sê Mr. Boysen. Ja, dat is inderdaad so. Ons gaan een bykie verder nog met die belangrike mylpale van die 3-jarige. So geras jou oor by die radio, Mr. Boysen. Getrouwe luister. Maar ek poel luister lekker hier uit Witstrand.

0: Mission accomplished. I've got him on the line. Dear listeners, our birthday boy, Jason Ellery Stanley. Happy, happy, happy, happy birthday! Dog JS. Dog JS, happy, happy, happy birthday. Jy het gedink ek gaan vergiet van jou. Daar is jou man. Nee, daar is jou manierie. Ja, my broer. Al wat ek vir jou kan sê, al die seëninge van die Here, goedheid en guns, mag dit met jou geweldig, geweldig goed gaan. En baie dankie, Jason Stanley, vir die mens wat jy is en die waarde wat jy toevoeg tot soveel se lewens en tot die Eden FM familie. En ons waardeer vir jou. En soos ek altyd vir hulle sê, remember, I don't like you, Jason Stanley. I love you, man, I love you.
1: Hola, sada,
0: Paulie, vir die langsam, man. Hey. Sy weet van ons liefde vir mekaar, man. Ja, nee, glad nie, want ons kom van ver af, my papa. Daar sê Jason, kyk, daar is 'n koerier wat dageliks mos nou tussen Oudtshoorn en George beweeg. So my soutkante, sit hom maar, draai maar toe in foil en koerier my en toe so.
1: Okay.
0: Happy birthday, my buta. Happy birthday.
1: Baie dankie, Paula. Baie dankie, maar dear it, man.
0: Het ek 'n sekonde.
1: Ek het 'n maatjie wat saam met my verjaar. En is Steen Louis.
0: Wow.
1: Dat is een oude collega van ons, van Eden FM.
0: Ja.
1: Wij luisteren naar Kena, die ontvangt daar weer. Ontvangt ja, wat zeggen we hier. Dus die Abu Edmund en die Finance en zullen zeggen ja ook weer. Ik wil even voor haar ook een happy birthday steek. Ik vertel dat man lief en die kinderen zijn lekker bederf ook vandaag. En onze bijbaar lief waar. En het gezien een jaar van voor haar leven ook. Wij dankjewel, Poleman, waardeert. En waardeer letterlijk elke luisteraar wat van 5000 oogendal boodschappen ingestuur het voor mij.
0: Wow.
1: Persoonlijk op mijn Facebook, WhatsApp, vooral oor. Bye, dankie aan allemaal.
0: Amen. En dan, Doc JS, ik vier ook vandag bij 3 jaar bij Eden FM.
1: Yes. Ik heb gehoord in je intrap van dat te leren, toen hoor ik het.
0: Amen.
1: En ik geluister naar die lied dat je gespeeld hebt, 3 jaar terug ook. Ik heb geluister. En rechter voilà. Ik kan niet gewoon in gevaar voor je luisteren. Het rechter 3 jaar wat iemand op de radio
0: Dat voelt zo schattig. Maar ik wil van jou ook baie dankie sê. Baie dankie voor die belegging wat jy gemaakt het in die hopse lewe. Dat ek kon gegroei het tot die mens wat ek vandag is in die omroeper. Baie dankie, Jason.
1: Definitely.
0: En dan, om jy af te sluit, ek speel in die achtergrond Woera Moyo. Ek weet hierdie ene keer besonderse betekenis vir jou. Praat met ons.
1: Hola. Dat is En jullie leiden het ook te bijbetekenen. Kijk eens, wij zijn mystiek. Net in mystiek niet.
0: Ja.
1: Maar dat gaan we in woorden.
0: Amen.
1: En dat is mij belangrijk.
0: Wow.
1: Dat is mij belangrijk.
0: Wow.
1: Nee, maar laat die luisteraar de dag samen mij genieten.
0: Amen.
1: Bye, dankjewel.
0: Dat is ik, birthday boy. Geniet om.
1: Bye.

Die tyd presies 5:30, hier is die Lies Hooftrekke, gelees deur Celeste Wabane, goeiemiddag. Die waarnemende munisipale bestuurder van Nuisna, Boy Mangoba Ngobo, die waarnemende finansiële hoof, Pusi Siwe Lubulwana en die voormalige burgemeester, Thando Matika, is elk in die Nuisna Landroshof op borgtog van R20,000 vrygelaat onder streng voorwaardes. Suid-Afrikaanse nasionale parke bied vanaf vandag tot donderdag die 8ste Garden Route Interface and Networking vergadering

0: economies, local trade stores, and sponsorship strictly for South African citizens. The next important point is housing and property. We pledge to speed up the transfer of title deeds to long-standing residents living in municipal houses for decades. Service delivery and infrastructure. We aim to fix crumbling infrastructure, repair potholes, clear refuge backlogs, resolve sewage spillages, and restore water and electricity delivery. Crime and safety is also very important, so we plan to increase municipal metro police visibility, reinstate localized police reservists, and crack down on drug dens and gang activity. Municipal accountability and finance. We intend to audit local tender processes to curb corruption, reduce municipal wastage, hold ward councillors directly accountable, and replace underperforming officers. A very important point is job creation. We aim to focus on prioritizing local residents for municipal extended public works programs and local infrastructure maintenance projects. Last but not least, rates and taxes holiday. We promise a 3-month payment holiday for rates and taxes at the start of the next local government administration. I thank you.
1: Thank you. Thank you, ma'am. That was our Patriotic Alliance. Next up,
2: ja,
1: is the EUPP, if I'm correct.
2: Goeienaand, weer eens. Monay, ons het 3 minute op die stadium, maar ek gaan kort wees. Eerstens, ek het nog niks gehoor van die ander partijen nie, maar eerstens is bring Godse beginsels terug, is een van ons mynddoel, en dan bou Afrikaans as ons moedertaal en stop plakkerskampe en hou korruptie uit die Hesekwa municipaliteit. Dan het ons ook werkskepping en behuising is een baie belangrike ding huidiglik. So ons ondersteun ook die krag stories hier wat dan aangesprek is, maar kom ons hou die DA uit die Hesekwa. Baie dankie.
1: Is het alles oor, meneer?
2: Voorlopig, ja.
1: Voorlopig, oké. Okay.
2: Baie dankie, meneer.
1: Oké, okay, thank you, sir. Thank you, sir. Het sommer binnen die groen geblei. Oké, okay, Irasa.
3: Maar nee, dankie. Goeienaand, luisteraars. Soos julle reeds uit die vorige radio-intervensies weet, Irasa is een wagond. Ons is nie een partij nie, ons is een non-political, apolitiese partij. So, ons gaan deur die wagond, gaan ons help om die korrupsie te beveg, verseker dat kwaliteit dienslewering plaasvind, verseker skoon water, elektriese toevoer vir almal, verseker dat bekostigbare reis en waardes aan almal verskaf word, en dan ook dat potholes en paaie en goed in 'n ordentlike toestand is. Ons sal ook toesien dat dat hulp aan armoede verleen word waar nodig is. Ons bemagtig die agtergeblewenes waar nodig. Ons vestig 'n omgewing vir werkskepping, geleenthede vir ekonomiese ontwikkeling en groei. Ondersteun groei en ontwikkeling volgens provinsiale en munisipale strategieë en ons allokeer bronne waar nodig is vir die inwoners se behoeftes. Kort en kragtig, maar as julle meer wil weet, ons webpage www.irasa.org.za het nog meer inligting wat julle nodig sal hê. Dankie.
1: Ja nee, daar is nog so
4: 'n paar minute oor.
1: As nog 1.5.
4: Ek wil net graag hoor of almal weet van wet 1 van 23 wat uitgekom het. Wet 1 van 23 sê dat geen burger van Suid-Afrika het nodig om aan 'n politieke party te behoort nie. So met ander woorde, daar is 'n nuwe wet wat sê dat onafhanklikes kan die 50% van die parlement volmaak en ons kan municipaliteite